Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je

0: groene verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
0: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Zit-idee.
0: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
1: Zit-idee.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
1: Zit-idee.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: Zit-idee.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Goedemorgen, de zon is al van de partij en ik zorg voor goede muziek met de Bellamy Brothers. Die mogen beginnen. Let your love flow.
3: Your golden years. Nostalgie plus.
2: Het is 7 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
4: Goedemorgen. Bedrijven gebruiken amper de tijdelijke energiesteun die ze krijgen van de overheid. In april maakte de regering De Wever €80 miljoen vrij om de hoge benzine- en dieselprijzen te compenseren. Zo kunnen ondernemingen een hogere kilometervergoeding geven aan hun personeel. Maar HR-bedrijven merken dat amper 1-10% van de werkgevers die gebruiken. Waarschijnlijk omdat ze zelf eerst die verhoogde kilometervergoedingen moeten voorschieten, die ze dan pas na een jaar terugkrijgen van de overheid. Te veel papierwerk voor een tijdelijke maatregel, zegt werkgeversfederatie Voga. Er staan 529 extremisten op de lijst van het OCAT, dat is de federale overheidsdienst die bij ons terroristische en extremistische dreigingen in kaart brengt. Dat lezen we bij HLN. En wat opvalt, er staan al maar vaker minderjarigen op die lijst. Jongeren die dus contact hebben met extremisten via een netwerk en ook online en offline oproepen tot haat en geweld. Meestal gaat het om vormen van jihadisme en rechtsextremisme. Bij het dodelijke schietincident op een foodfestival in Seattle in de Verenigde Staten waren geen 2, maar 3 mensen betrokken. Dat zegt de politie. Bij het drama vielen 3 doden en 4 gewonden. Een van de verdachten is een jongen van 15. Een andere verdachte kwam om en de politie zoekt nu dus ook naar een derde. Het driedaagse foodfestival in Seattle bestaat al 10 jaren en trekt gemiddeld 350.000 bezoekers. En dan nog wielrennen. Wie anders dan Remco Evenepoel heeft gisteravond het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij sprintte sneller dan onze Belgische kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paris-Peintre. Zo'n 75.000 supporters kwamen kijken daar in Aalst. Vooral dus naar de nummer 2 uit de Ronde van Frankrijk, Remco Evenepoel. Voor de start van het Natour-criterium eerden de organisatoren ook Lucien Van Impe. Die won precies 50 jaar geleden als laatste Belg de Tour de France. Van Impe is nu 79. Zonovergoten dinsdag bij maxima tot 29 graden. En ook morgen en overmorgen genieten we van zonnig en warm zomerweer bij 28 tot 33 graden.
0: De zomer van je leven.

is hier met het juiste been uit bed. Wakker worden met de leukste muziek en de grootste classics. Dit waren de Bellamy Brothers, twee broers met cowboyhoed uit Florida in Amerika. Ze waren thuis in de country muziek en leverden ons toch wel een paar leuke hits op, waarvan die Let Your Love Flow de allerbekendste is. De Bellamy Brothers. We gaan swingend de ochtend inzetten samen met Katrina and the Waves. Dit is Walking on Sunshine.

heeft gelijk, hè. Gelukkig zijn is belangrijk. Gelukkig en gezond zijn. Remo van het Groene Woud. Zometeen muziek van de Four Tops. En eerst even vooruitkijken naar het weer. En zal ik jou misschien nog wat gelukkiger maken. Het is namelijk tijd voor een goed nieuwsshow. Het weerbericht voor vandaag en de komende dagen ziet er, ik zou zeggen, rooskleurig uit. Maar goudkleurig is misschien nog een correcter woord. Goud, de kleur van de zon. Het wordt echt mooi. Je merkt het nu al. Het is overal vrijwel helder. We staan aan het begin van een zonovergoten dag. Met temperaturen vandaag tot 29 graden. Morgen doen we daar nog wat bij. Opnieuw helder weer, heel zonnig. We halen 30 graden aan zee en 34 graden in de Kempen. Donderdag een beetje sluierbewolking, maar vooral veel zon bij 33 graden. Vrijdag iets meer wolken en plaatselijke kans op een onweersbui. Het wordt 28 graden. En ook het weekend ziet er goed uit. Met veel zon en 27 graden. Een paar echt warme dagen dus in het vooruitzicht. Zeker morgen en overmorgen. Maar verder, ja, mooi zomerweer, dat zijn leuke vooruitzichten.

0: The Four Tops with I Can't Help Myself. Heb jij gisteren al genoten van dag 1 van onze zomertop 500? Ik, ja zeker wel. Ik heb al heel wat leuke parels horen voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld een Costa Rica van Marva. Ik weet niet of je dat nog kende, maar heel leuk om nog eens te horen. En Afric Simone bijvoorbeeld, ook met een Havana. Wat was het allemaal? Diodato, Happy Hour. Heel wat leuke songs horen passeren. En ja, vandaag meer van dat natuurlijk. En dag 2 van de zomertop 500, straks vanaf 11 uur. Intussen warm ik je op met hier en daar ook wel al een nummer met een zomerse toets. Bijvoorbeeld straks van The Captain and The Nil. Eerst is dan Bon Jovi, Always. Ik heb ook de Buggles met Video Killed the Radio Star.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Your golden years. Your

Video Killed the Radio Star. Het had ook zo'n goede clip, hè? Weet je nog? Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om die te maken. Zo was er onder andere een scène met een dame in zilveren outfit in een grote reageerbuis. Wel, ze hebben die scène 30 keer moeten overdoen voor ze uiteindelijk de goede te pakken hadden. Maar het resultaat mag er zeker wel zijn. De Buggles bij Nostalgie Plus. En verder met een goede gitaarsong. En daarvoor zit je altijd goed en op de eerste rij bij Bon Jovi. Always.

0: Hij droeg altijd een kapiteinspet. Logisch ook, hè, met de captain en toneel als groepsnaam. Love Will Keep Us Together. Straks George Harrison van de Beatles solo. Countryzangeres Tammy Wynette. En Bart van het Nieuws natuurlijk, want het is 7:30. Bart met kort nieuws.
1: Een goeiemorgen. Al maar meer politiezones laten gewone burgers gevoelige taken doen, zoals pv's schrijven, databanken raadplegen of drones besturen. En eigenlijk mogen alleen erkende politieagenten dat werk doen, zegt de wet. Maar veel politiechefs vinden dat hun agenten enkel nog de hardere taken mogen doen. De Franse president Macron bezocht gisteravond het rampgebied in de Gironde, waar bosbranden al meer dan 42.000 hectare natuur vernielden en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Macron noemde de branden ongekend en sprak over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan nog wielrennen. Remco Evenepoel heeft gisteravond het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij sprintte sneller dan onze Belgische kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Zo'n 75.000 supporters kwamen kijken daar in Aalst. Een zonovergoten dinsdag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen en overmorgen genieten we van zonnig en warm zomerweer bij 28 tot 33 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Er staat voorlopig één file waarin je 5 minuten of meer aanschuift. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Uitkijken daar, want er staat een defect voertuig. De rechte rijstrook is er versperd.
2: De

0: Ik neem je straks mee naar de jaren 80. Dat is een decennium waarin de atoomdreiging ons bezighield en er betogingen waren tegen het plaatsen van Amerikaanse kruisraketten in ons land en Nederland bijvoorbeeld ook. Doe Maar maakte daar een nummer over de bom. Doe Maar straks. De First Class ook met iets veel leuker. Het gaat over jeugdjaren, over nostalgie, Beach Baby en ook eentje van de Hollies. En dat is Sorry Suzanne.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ze hadden wel meer hits en bust op Carrie Ann. Het lijstje is lang. The Hollies met Sorry Suzanne. Een nieuwe dag met een nieuwe lading kranten. Ik heb voor jou al even uitgezocht waarover die vandaag schrijven. En ja, Remco Evenepoel staat ook vanochtend op de voorpagina van veel kranten. Na zijn tweede plaats in de eindstand van de Ronde van Frankrijk reed hij gisteren het eerste natuurcriterium in Aalst. Hij werd er gevierd in aanwezigheid van Lucien Van Impe, onze laatste toerwinnaar. Het nieuwsblad kopt overal gejuich voor koning Remco. In het laatste nieuws is dat met complimenten van Lucia van Impe en Gazet van Antwerpen iedereen fan van Evenepoel. De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn ook nog steeds een veelbesproken onderwerp. De Standaard citeert een bewoner: ik had al wel wat bosbranden gezien, maar dit nog nooit. In de Morgen wordt dat Europa steeds meer in de ban van het vuur. En Gazet van Antwerpen reist niet naar door brand getroffen Franse regio. En dan heb ik ook nog in het nieuwsblad de OCAT volgt 529 extremisten. De federale overheidsdienst die terroristische en extremistische dreigingen in kaart brengt, houdt 529 mensen in de gaten. Het valt daarbij op dat het aantal minderjarigen toeneemt. En het nieuwsblad heeft het over de tijdelijke energiesteun van de federale overheid. De regering De Wever trok 60 miljoen euro uit om bedrijven te ondersteunen die hun werknemers een hogere kilometervergoeding willen geven naar aanleiding van de stijgende benzineprijzen. Nu blijkt dat maar heel weinig bedrijven dit doen. De kop in het nieuwsblad is dan ook amper interesse voor energiesteun via kilometervergoeding.

achter aus. Henny vrienden, hij zou gisteren 78 geworden zijn. Helaas hebben we al een tijdje moeten afscheid nemen van hem. Doe maar met Henny vrienden. En Ernst Jans natuurlijk ook. Hè. De bom daarvoor, Beach Baby van de First Class. Eentje waar jij misschien wel op gestemd hebt voor de zomertop 500. Straks om 11 uur het vervolg van die mooie en zomerse lijst. Want ook vandaag en de komende dagen kan je nog genieten van al die zomerplaten hier bij Nostalgie Plus. Bijna 8 uur met 10cc nu in je ochtend. I'm not in love.

0: 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

0: Om die hoge benzine- en dieselprijzen te compenseren, zo kunnen ondernemingen een hogere kilometervergoeding geven aan het personeel. Maar HR-bedrijven merken dat amper 1-10% van de werkgevers die gebruiken. Waarschijnlijk omdat ze zelf eerst die verhoogde kilometervergoedingen moeten voorschieten, die ze dan pas na een jaar terugkrijgen van de overheid. Het is te veel papierwerk voor een tijdelijke maatregel, zegt werkgeversfederatie VOCA. Er staan 529 extremisten op de lijst van het OCAT. Dat is de federale overheidsdienst die bij ons terroristische en extremistische dreigingen in kaart brengt. En wat opvalt, er staan al maar vaker minderjarigen op die lijst. Jongeren die dus contact hebben met extremisten via een netwerk en ook online en offline oproepen tot haat en geweld. Meestal gaat het om vormen van jihadisme en rechtsextremisme. De Franse president Macron bezocht gisteravond het rampgebied in de Gironde, waar bosbranden al meer dan 42.000 hectare natuur vernielden en tienduizenden mensen zijn daar geëvacueerd. Macron noemde de branden ongekend en sprak over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Gisteren nog stierf een brandweerman van 38 toen hij met zijn wagen van de weg raakte. En dan nog wielrennen. Remco Evenepoel heeft gisteravond het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij sprintte sneller dan onze Belgische kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Zo'n 75.000 supporters kwamen kijken daar in Aalst. Vooral dus naar de nummer 2 uit de voorbije ronde van Frankrijk, Remco Evenepoel. Voor de start van het Natour-criterium eerde de organisatoren ook Lucia van Impe. Die won precies 50 jaar geleden als laatste Belg de Tour de France. Van Impe is nu 79. Een zonovergoten dinsdag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen en overmorgen genieten we van zonnig en warm zomerweer bij 28 tot 33 graden.
1: Goed nieuws ook van op de weg. Twee files op dit ogenblik met een verliestijd van 5 minuten of meer. Dit zijn ze op de Antwerpsring richting Gent. Schuif je een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig. De rechte rijstrook is er dicht. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 5 minuten van Kleine Bareel tot in Antwerpen-Noord.
2: Van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Dit was haar debuut op haar 24ste, Dusty Springfield en I Only Want To Be With You. Goedemorgen, het is een lekkere frisse ochtend, 13 of 14 graden zal het nog maar zijn. Ideaal dus om alle ramen even goed open te zetten en het huis maximaal te laten afkoelen in afwachting van, ja, wat komt natuurlijk. Want het wordt warm vandaag, 29 graden en de komende dagen nog meer. De zon schijnt, er is goede muziek bij Nostalgie Plus. Wat wil je dus meer? Wel, misschien een zelfgekozen ochtendplaat. Dat kan ik voor je regelen. Straks is er ruimte voor een nummer gekozen door de luisteraar. En misschien wordt dat wel jouw favoriet. Welke classic heb jij nodig om je dinsdagochtend nog beter te maken? Je mag het nu sturen via nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Welk nummer? En vertel er eventueel ook even bij waarom je net dat nummer kiest. En intussen doe ik al mijn best met muziek van Culture Club en met ook ABBA. Waterloo.

0: Als je op zoek bent naar een leuke kijktip, er is een goede documentaire over deze band en hun frontman Boy George en Culture Club, zo heet hij. Je kan het onder andere online bekijken op Apple TV. Je moet maar eens op zoek gaan. Het is de moeite. Karma Chameleon van Culture Club. Straks vanaf 11 uur de zomertop 500 hier bij Nostalgie Plus. En er valt mij een dingetje op. En dat is dat er best wel wat Franstalig in die lijst staat. Om een of andere reden geeft Franstalige muziek ons wel een zomers gevoel. En dat zal je wellicht ook wel hebben met het nummer van Johnny Hallyday dat ik straks voor je heb klaarstaan. Que je t'aime. Eerst is aan de Steve Miller Band, The Joker.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
6: Zit idee.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit idee.
5: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: Happy!
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: vol emotie gezongen, zoals het gewoon zijn van hem. Johnny Hallyday in Que Je T'aime. Met welke muziek wil jij je ochtend inzetten? Wat moet ik voor jou spelen? Je kan en mag ook altijd reageren via nostalgie.plus of een bericht op WhatsApp 0477-900-800. En Nancy uit Houthulst heeft dat ook gedaan. Nancy, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sepp.
0: Nancy, jij zit aan de ontbijttafel op dit ogenblik. Wat staat er voor je?
1: Een skier met kiwi aan het eten.
0: Een gezond ontbijt. Een gezond ontbijt, Nancy.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ben jij de gezonde in huis? Ga je altijd voor de gezondste optie? Of ligt er ook wel eens een boterham met
1: chocolade? Ik doe dat wel. Ik probeer dat jullie toch in de week en het weekend durven we een keer buiten het kleintje gaan. Maar in de week probeer ik toch wel gezonde dingen op tafel te zetten. Ja.
0: Dat moet wel eens kunnen, hè? Nu en dan eens buiten het lijntje, toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Oké, goed. Benieuwd wat je ons muzikaal gaat voorstellen. Of dat ook buiten het lijntje is. Of helemaal in de muziek van Nostalgie Plus. Aan wat dacht jij? Wat wil jij horen?
1: Ik had graag Biscaya gehoord van James Love. Het is volledig een volledig instrumentaal nummer. Maar dat is een liedje die mij zo direct doet denken aan de zee, de zomer. Gewoon rustig genieten. Ik vind dat een hele speciale sfeer is in dat liedje.
0: Ja, zeker wel. Het is instant vakantiegevoel, hè?
1: Ja, ja. En inderdaad.
0: Een prima nummer ook met de zomertop 500 natuurlijk hier bij Nostalgie Plus. Heb je gisteren al geluisterd?
1: Ja, ik heb gisteren ook geluisterd, Sepp. Ja. Ja.
0: Heb je er al van genoten? Was het al oké?
1: Ja, het is leuke muziek eigenlijk om hier ook thuis het werk te doen. En eigenlijk wel.
0: Ja, wel. Vandaag gaat het verder. Ik ben eens gaan kijken. Ook vandaag is veelbelovend. Straks vanaf 11 uur de zomertop 500. En die Biscaya, die hoort daar eigenlijk ook wel in thuis. Benieuwd of die er ook een plaatje in krijgt. Bedankt voor jouw keuze en geniet ervan. En Nancy.
1: Oké, dank u wel, Seth.

0: Nou, ik begrijp Nancy wel hoor. Dit is inderdaad vakantiegevoel. Ik droom ook al een beetje weg naar de Provence in Frankrijk. Het geluid van krekels, een boek lezen aan het zwembad. Binnen een paar weken is het zover voor mij. James Last met Biscaya. Straks een stuk stoerder met Racy, Lay Your Love on Me. Eerst kort nieuws met Bart van Langenhoven. Het is 8:30.
1: Een goeiemorgen. Al maar meer politiezones laten gewone burgers gevoelige taken doen zoals pv's schrijven, databanken raadplegen of drones besturen. En eigenlijk mogen alleen erkende politieagenten dat werk doen, zegt de wet. Maar veel politiechefs vinden dat hun agenten enkel nog de hardere taken mogen doen, zoals orde handhaven bij grote manifestaties of gevaarlijke en risicovolle interventies. In Frankrijk, in de Gironde, verwachten ze vanaf vandaag een nieuwe hittegolf en dat kan het vuur van de bosbranden opnieuw aanwakkeren. Ze houden daar dus een hart vast de komende uren. President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene situatie, de zwaarste sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Duitse politie hield het huis van de man van 21 die dit weekend een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn met camera's in de gaten. En op die beelden zie je dat hij zijn huis verlaat een uur voor hij op de menigte inreed. Het gerecht onderzoekt nu of die camerabewaking correct gebeurde. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden heeft met IS. Veel zon, 29 graden vandaag en ook de rest van de week genieten we van zonnig en warm zomerweer. Maximaal rond 30 tot 34 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Een paar korte files. Dit zijn de plaatsen waarin je 5 minuten aanschuift of meer. Op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Machelen tot Zaventem. E19 naar Brussel. 5 van Vilvoorde tot Machelen. Op de E19 vanuit Antwerpen ook 5 minuten van Rums tot Mechelen-Noord. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 5 minuten van Kleine Bareel tot in Antwerpen-Noord.
3: De zomer van je leven.

0: Het is een mooi liefdeslied, dit Joanna van Cool and the Gang. Later vanochtend neem ik je opnieuw mee naar Brusselse airport, naar reporter Ellen Petrie, die verhalen sprokkelt bij vertrekkende en terugkerende reizigers. Zometeen gaan we ook al iemand uitzwaaien, een geliefde die vertrekt van op de luchthaven airport van Motors over minder dan een half minuut eigenlijk al. En ook Marvin Gaye met Kim Weston, It Takes Two.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Airport van Motors. De ene nemen het vliegtuig, de andere dan weer de auto om erop uit te trekken. Vakantie. Zullen er vandaag zonder twijfel weer veel mensen naar zee trekken met het mooie weer. Ja, dat is ideaal natuurlijk. Hè. Wandelen op de dijk, misschien wel zonnen op het strand, afkoelen in de Noordzee of met een lekker ijsje, want dat kan natuurlijk ook altijd. Het blijft populair, de Belgische Zee, met z'n allen naar Oostende of een van die vele andere badsteden. Wel, de volgende artiest die kwam ook graag naar Oostende. Hij heeft er zelf een tijdje gewoond en hij vond in de Koningin der Badsteden wat hij nodig had. En dat is vooral ruimte en rust. Ik heb het over Marvin Gaye. Oostende heeft daar volgens mij nog steeds zelfs een Marvin Gaye wandeling. De stad is trots op de geschiedenis van de artiest Marvin Gaye hier met Kim Weston. It Takes Two.

0: Papa Joe van The Sweet doet jou misschien ook wel al zin krijgen in straks.
1: De Zomer Top 500.
0: Ja, het wordt een prachtige zomerdag vandaag. Veel zon en 29 graden. Zet je zonnebril dus maar al op. Leg de zonnecrème klaar en een zonnehoedje eventueel ook. En trek je meeste zomerse outfit aan. Een Hawaii hemd bijvoorbeeld. Waarom ook niet? Dan ben je helemaal klaar ook voor het vervolg van de Zomertop 500. Het wordt de hele week hoogzomer en wij doen mee met de luxe zomerhits. Van maandag tot vrijdag de Zomertop 500 hier bij Nostalgie Plus. En ja, het ziet er mooi uit. Ook vandaag. Ik ben al eens gaan kijken wat je mag verwachten. Straks bijvoorbeeld in mijn caravan van Wiltura, maar ook een La Camisa Negra van Guanes, om maar een voorbeeld te geven. Of dat vrolijke Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini van Brian Hyland. Ook altijd fijn. De Marie-Louise van Bart Kael. Een Surf City van Jan en Dean. Allemaal goede zomerse muziek vanaf 11 uur met Domi. En Leen natuurlijk ook vanmiddag aansluitend in de Zomertop 500. Het wordt weer de moeite. Ik heb er eentje klaarstaan die je ook een paar keer tegenkomt in de lijst. Namelijk Ricky Martin. Niet vandaag, maar bijvoorbeeld wel de komende dagen. En ook vrijdag op de finale dag. Van die dag komt onder andere ook Maria voorbij. Ricky Martin.

0: Goedemorgen. Een jongen van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden. Dat schrijft HLN. Veiligheidsdiensten konden hem opsporen omdat hij in verschillende chatgroepen naar wapens zocht. Een undercover-agent deed zich voor als wapenhandelaar en sprak met de jonge man af in Leuven, waar hij zijn plannen vertelde om die aanslag te plegen op de LGBTQ-gemeenschap. De jongen van 18 zat maandenlang in voorhechtenis, maar is nu wel vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. In Frankrijk, in de Gironde, verwachten ze vanaf vandaag een nieuwe hittegolf en dat kan het vuur van de bosbranden opnieuw aanwakkeren. Ze houden daar dus hun hart vast de komende uren. President Macron bezocht gisteren het rampgebied daar in de Gironde. Hij bedankte de brandweer en de andere hulpverleners en sprak van een ongeziene situatie, de zwaarste sinds Wereldoorlog II. De Duitse politie hield het huis van de man van 21 die dit weekend een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn met camera's in de gaten. En op die beelden zie je dat hij zijn huis verlaat een uurtje voor hij op de menigte inreed. Het gerecht onderzoekt nu of die camerabewaking correct gebeurde. De man stond al langer op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. We genieten een hele dag tot vanavond van veel zon en tot 29 graden. Ook de rest van de week genieten we van dat zonnige en warme zomerweer. Maxima rond 30, 34. En ook het weekend ziet er zonnig en zomers warm uit.
1: Dankjewel Bart, dat horen we graag. De weg op voor de files die met 5 minuten vertraging of meer. De langste file staat op de E19 naar Brussel. Je verliest een kwartier van Zemst tot Vilvoorde. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. 1 rijstrook is versperd. E19 vanuit Antwerpen, 5 minuten van Rums tot Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 minuten tussen Merksem en Borgerhout. Ook daar zou een ongeval gebeurd zijn.
2: Van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Als Bob Marley de koning is van de reggae, dan mag Jimmy Cliff zich wat mij betreft op zijn minst kroonprins noemen. Treat Your Youth Right. Een van zijn vele successen naast nog bekendere nummers als Wild World en Reggae Night. Jimmy Cliff bij Nostalgie Plus. En zo is het 9 over 11. Mijn kinderen die zijn zich volop aan het voorbereiden om over een paar dagen op kamp te vertrekken met de Giro. Wel, ze gaan mooi weer hebben. Vanaf vandaag opnieuw zomerweer. En je zag het al meteen toen je vanochtend opstond en de gordijnen opentrok. De zon lacht je tegemoet. Het wordt mooi weer, hele dag veel zon, 29 graden. Dus dat is echt een heerlijke periode die je tegemoet hebt. En mooi weer, goede muziek op de radio. Het wordt een heerlijke dag alweer met de zomertop 500 straks ook. En ik kan het nog beter maken, want jij mag ook alweer muziek kiezen. Wat wil jij straks horen? Is er een plaat die je ochtend nog beter maakt dan hij al is, stuur het even en reageer door een bericht te sturen via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. Wat wil jij vanochtend zeker nog horen en moet ik voor jou spelen? Stuur het nu alvast even door. Intussen onder andere Jacques Dutronc en neemt je mee naar Frankrijk en daar lopen naar verluid wel wat playboys rond. Eerst al The Rubettes bij Nostalgie Plus. Sugar Baby Love.

0: Jacques Dutronc, die lacht met de jet-sets-figuren zoals er wel hier en daar rondlopen in bijvoorbeeld Saint-Tropez, Nice en wel meer van die Zuiderse bestemmingen in Frankrijk. De mannen met hun Ferraris en Cartier-horloges, Les Playboy van Jacques Dutronc. Ik heb Patti Smith nog eens en het nummer dat Bruce Springsteen schreef voor haar Because the Night. En we gaan ook op spokenjacht in het gezelschap van Ray Parker Jr.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
7: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Meezingen met Ray Parker Jr. Ghostbusters. En wij gaan ook bellen. Bellen met de luisteraar die een ochtendplaat aangevraagd heeft. Want dat kan je hier iedere dag doen bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven. Ik heb Danny uit Oostmalle aan de lijn. Danny, een goeiemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Danny, je bent al goed bezig geweest vanochtend. Je bent aan het poetsen.
1: Ik heb al een deel van de poets gedaan, dat klopt, ja.
0: Ja. En is dat om de warmte voor te zijn dat je dat nu, zo vroeg in de ochtend al doet?
1: Ja, dan kan ik ook alles nog tegen elkaar openzetten en dan straks alles sluiten met de warmte. Hè.
0: Ja, gelijk heb je. Wat heb je al gedaan?
1: De badkamer heb ik gedaan in mijn kamer.
0: Ja. Is er zo'n een taakje dat je ontzettend vervelend vindt in het poetsen, dat je liever niet doet?
1: Nee, niet specifiek.
0: Nee. Je klinkt als iemand die het wel graag doet, het huis spik en span brengen.
1: Ja, dat moet wel, ja.
0: Oké, en dat lukt nog zo goed met de muziek van Nostalgie Plus. Jij wou graag iets zomers, hè? Wat mag ik spelen?
1: Ik had gedacht aan Copacabana van de Two Man Sound.
0: Ja, dat is een Belgische groep natuurlijk van bij ons rond Ludeprijk. Waarom dat nummer?
1: Nou, ik vind dat altijd een heel opgewekt en een heel zomers nummer. Ja. En als ik dat hoor, dan zet ik de radio toch wel wat aan.
0: Zeker. Ideaal. Nog plannen met het mooie weer vandaag?
1: Straks op de fiets springen voor een tochtje.
0: Gelijk heb je. Wel, geniet van de fietstocht. Geniet van het poetsen, de laatste taakjes. En natuurlijk ook van de Two Man Sound Copacabana. Danny, dank je wel.
1: Oké, tot ziens. Dag.

0: zeilen, maar een fietstochtje voor Danny straks. To and Sounds met de Copacabana. Straks Martha Reeves en de Vandellas, Nowhere to Run. En ook Neil Diamond. Eerste files, die met 5 minuten vertraging of meer. Het is er eigenlijk maar 1 op de E19 naar Brussel. Verlies je momenteel 20 minuten tussen Zemst en Vilvoorde. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd.
1: De zomer van je leven.

Neil Diamond, hij schreef dit voor zijn toenmalige vrouw Marcia, maar die naam die paste niet echt in het nummer en de tekst, dus koos hij voor Caroline, Sweet Caroline van Neil Diamond. Peggy stuurt dat ze de tuinmeubelen aan het proper maken is, zodat ze straks volop kunnen genieten van het mooie weer. En dat met natuurlijk de zomertop 500 ook. Hier straks vanaf 11 uur bij Nostalgie Plus. Dit doet je er al zin in krijgen. Les Humphrey Singers met Mexico. Yeah.

0: denk dat heel Lokeren aan het aftellen is naar vrijdag. Want dan komt deze Diana Ross naar de Lokerse feesten. Ze mag de openingsdag afsluiten. En dat moet wat zijn als heel de grote Kai daar in Lokeren meezingt met al haar classics zoals dit Upside Down. Dat is kippenvel, denk ik, als je daar dan tussen staat. Van Diana Ross naar een andere grote dame uit de muziek. Tina Turner samen met Ike nog in Proud Mary. Eerst Rob de Nijs. Malle babbe.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

Het nummer stond eigenlijk heel toevallig. Ike en Tina Turner zaten in de auto en hoorden op de radio de originele versie van Creedence Clearwater Revival. Ze begonnen spontaan wat te jammen en maakten er een eigen versie van. Die een stukje sneller klonk en waarin Tina Turner zich helemaal kon uitleven. Proud Mary van Ike en Tina Turner. En dit is iets helemaal anders. We gaan de reggae tour op. Het past bij een zomerse dag als vandaag. Muziek van Barry Biggs. Dit is Love Come Down.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Wat ik heb is even goed als een bordje tapas op een zomerse dag. Veel goede muziek met de Rolling Stones en de Gibson Brothers. Zo. Your golden years. Que sera mi vida. Nostalgie plus. 10 uur nieuws en dat krijg je van Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. 1 op de 3 bedrijven denkt dat het mensen zal moeten ontslaan komend half jaar. Blijkt uit een studie van HR-bedrijf SD Works bij 250 ondernemingen in ons land. Vooral in de logistiek, de bouw en de aankoop. Belangrijkste redenen voor die ontslagen zijn kostenbesparing en herstructurering. Maar ook een gebrekkige match tussen medewerkers en de jobvereisten. Toch is er ook goed nieuws. 8 op de 10 grote bedrijven willen komende maanden ook personeel aanwerven. Vooral dan in de IT-sector. Een jongen van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden.

0: Of er slachtoffers zijn in Moskou is niet bekend. Veel zon en tot 29 graden vanavond. Ook de rest van de week genieten we van zonnig en warm zomerweer. Maximaal rond 30 tot 34 graden.
1: Dankjewel Bart. Eén file voorlopig waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Het zijn ook 5 minuten op de E19 naar Brussel. 5 extra tussen Zemst en Machelen.
2: De zomer van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Que será mi vida van de Gibson Brothers. Ik heb ze gisteren al eens horen voorbij komen in de zomertop 500 toe met Latin America. En wees maar zeker dat het niet bij die ene notering voor hen zal blijven. Ik kan zelfs meer zeggen, que será mi vida heeft de top 50 gehaald. De zomertop 500 gaat verder over minder dan een uur, straks om 11 uur. Intussen hou ik je gezelschaps met een artiest die in de Vlaamse top 100 het goed deed. Louis Neefs na de Rolling Stones. En Sympathy for the Devil.

Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendro

wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin.

0: Louis Neefs op roadtrip door Vlaanderen. Van Knokke-Zoete over Katelijne-Waver in Gent naar Dendermonde en Mechelen in mijn vriend Benjamin. Zij die het graag wat verder van huis zoeken, ja, die passeren al vlug eens op de luchthaven, op Brussels Airport. Daar zijn de bestemmingen eerder. Ja, Barcelona, Praag, Rome, Madrid, noem maar op. En wie daar ook wel eens vaker rondloopt, is onze reporter Ellen Petrie. Zij heeft straks alweer iemand bij zich staan. Wie, dat hoor je na Peaches and Herb met Reunited. En ook een grote hit van tienerster Tiffany. I think we're alone now.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: Zit idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1,199. Dus haast je naar...
8: Zit idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: Zit idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: De

0: Blauwe lucht, zon op de achtergrond en dit op de radio. Heerlijk toch? Reunited van Peaches en Herb. Straks muziek uit de film The Graduate, dankzij Simon & Garfunkel, Billy Swan ook en een wat ondeugend nummer van Narada, Michael Walden en Patty Austin.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Maar eerst naar Brusselse airport, want onze reporter Ellen Petrie heeft de leukste job van de zomer. Ze mag iedere dag op zoek naar vakantiegangers. En dat zijn toch vaak mensen die extra goed gezind zijn. Hoe zou je zelf zijn? Momenteel staat Ellen vlak voor de security bij een koppel.
2: Hallo, jullie gaan hier bijna naar de controle.
3: Ja.
2: En naar waar brengt de reis jullie?
3: Faro.
2: Faro, Portugal.
3: Ja.
2: En gaan jullie...
3: Met een man gaan surfen.
2: Ah, gaan surfen?
3: Ja.
2: Fantastisch.
3: Ja.
2: En zelf wilde dat niet?
3: Ik doe dat ook, maar het is meer voor mijn man.
2: En dat is elke dag dat jullie dat doen? Als het kan, als de golven goed zijn?
3: Ja, dat is constant rondtrekken om te zien waar dat goed is.
2: Ah, wel. En hoe doe je dat dan?
3: We hebben een auto gehuurd. Ah. Dus we hebben een auto gehuurd en wij gaan gewoon chill rondkijken en alles op het gemak.
2: Ja, dat is fantastisch om dat samen te doen. En rijden jullie dan alle twee?
3: Nee, mijn man rijdt.
2: Ah, de man, je wilt dat niet?
3: Ik ben niet zo scheutig om te rijden in het buitenland.
2: In het buitenland?
3: Nee, absoluut niet.
2: Maar op een surfplank kun je dan wel gaan staan?
3: Dat vind ik minder erg.
2: Leg dit uit!
3: Ja, je hebt zo van die raar dingen, hè. Ja.
2: Tuurlijk. En slapen jullie dan ook zo in een...
3: We hebben een heel tof klein huisje via Airbnb. Okay. Geen tijd, naar niks kijken, gewoon
2: en jullie blijven ter plaatse in dat huisje of trekken jullie
3: Nee, we blijven daar nu en dan met een auto de kust afrijden, zowat, hè.
2: Dus, jullie zijn met jullie tweetjes?
3: Ja, onze twee kinderen zijn al 21 en 19 en die gaan met ons niet meer mee. Dus we gaan nu met ons tweetjes.
2: Maar dat heeft toch ook iets, hè? Zo
3: dat
2: samen.
3: Is kei plezant. Ja, zo is even...
2: Hebben jullie dan zoiets... We zijn weer even samen. Even tijd voor elkaar.
3: Echt deugd. Ja, dat doet echt deugd. In het jaar is het soms zo gestrest dat je dan eigenlijk elkaar soms vergeet. En nu vind ik dat zalig. Ja,
2: is toch wel weer verbinding?
3: Ja, sowieso. Sowieso, ja.
2: Dat is echt... Jij ziet er mij heel tof uit. En een heel vrolijke... Goed gezien.
3: Ah, dank u.
2: En gaan jullie elk jaar naar de surf? Of?
3: Ja, vorig jaar zijn we naar Lanzarote geweest. Dan was dat ook voor te surfen. Nu deze naar Portugal. We gaan naar Spanje. Maar het meestal is toch Portugal, want daar gaan mijn man het liefst surfen.
2: Ja, en heeft uw man zo wel eens iets meegemaakt met dat surfen? Want hij is al... Hij staat te popelen, hè?
3: Met surfen niet echt. Met surfen niet. Nee, dat stond hier toe. Oh, ik ga even doen.
2: Ja, ik ga jullie niet belezen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
3: Het is allemaal goed verlopen.
2: Maar ik ga even met u tot daar, want jullie moeten gaan... Naar de controle, hè. Het is een fantastische reis.
3: Ja, dankjewel.
2: Geniet ervan.
3: Gaan we zeker.
2: Meneer, she's all yours nu, hè. Doet dat goed op die golven. Joe.
1: Nostalgie Plus.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Gimme van Narada, Michael Walden en Patty Austin. Het is hier ondertussen 23 graden. We komen stilaan op temperatuur voor de zomertop 500. Over 20 minuten is het aan Domi. Hij gaat verder met de lijst en maakt deze zomerdag nog zoveel leuker. Ik heb in afwachting straks iets dat mij ook wel wat aan zomer doet denken. Alleen al de bestemming waar ik je naar meeneem. En dat is Italië. Alice e Battiato staat klaar. Muziek ook van Louis Armstrong, What a Wonderful World. En Bruce Springsteen, de man die afgelopen weekend nog de fans van Bon Jovi verraste door tijdens een optreden in New York even op te duiken voor een paar nummertjes gewoon samen te spelen met Bon Jovi. Twee rockers samen, dat moet wat gegeven hebben. De bas Bruce Springsteen met Born to Run.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. En dat moet Remco Evenepoel gisteren ook gedacht hebben, denk ik. Hij won het eerste na-tour-criterium in Aalst. Hij werd daar ook geëerd voor zijn sterke prestatie in de Ronde van Frankrijk. Het gebeurde samen met Lucien van Impe, de laatste Belgische toerwinnaar 40 jaar geleden. Samen werden ze rondgereden in een knalgele auto. En dat voor 75.000 enthousiaste fans. Ongelooflijk. En vandaag staat hij aan de start van het na-tour-criterium in Roeselare. En zo blijft die droom, die gele droom, verder duren voor Remco Evenepoel. Dit is Cliff Richards nu bij Nostalgie Plus. Dreaming.

Alice Battiato. Het is aan Domi en Leen vanmiddag, ook met de zomertop 500. Het is de perfecte soundtrack bij het mooie zomerweer. Domi begint zo op 400 met een paar kleine wasjes en grote wasjes. De zomertop 500 na Paul McCartney en ook de Small Faces nog. Ichiko Park.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
5: Goedemorgen op deze dinsdagochtend 28 juli. We zitten volop in de zomer. Merk wel aan temperaturen en aan de muziek op Nostalgie Plus. Want we zijn bezig met de zomer top 500 die ons zometeen brengt bij de nummer 400. Travassie met Wasmachine. Nostalgie Plus. Eerst tijd maken voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De politie betrapte tijdens de twee weekends van Tomorrowland in Boom zo'n 400 festivalgangers die drugs bij zich hadden. Ze moesten meteen een boete betalen, in totaal goed voor bijna €105.000. Betrapte vijvers moesten meteen ook naar huis en mochten niet meer terugkomen. Agenten arresteerden ook een dertigtal feestvierders die drugs dealden. Zij mogen het in november uitleggen aan de rechter, zegt het parket van Antwerpen. De politie vond op Tomorrowland vooral MDMA, cocaïne en ketamine. Als je nog diesel moet tanken, doe dat dan best nog vandaag, want de prijs aan de pomp stijgt opnieuw. Deze keer met 2,3 cent per liter. Betaal je vanaf morgen maximum €2,25, de hoogste prijs sinds begin april. En 1 op de 3 bedrijven denkt dat het mensen zal moeten ontslaan komend halfjaar, blijkt uit een studie van HR-bedrijf SD Works bij 250 ondernemingen

0: De Zomer Top 500.
1: Maar tropische temperaturen vragen om tropische muziek. En wij gaan je bedienen de komende week bij Nostalgie Plus. Want sinds gisteren zijn we bezig aan de Zomer 500. Met op nummer 400 Travasi met Wasmachine. Dat ja, door die wasjes, kleine wasjes eigenlijk allemaal. Want zoveel dikke kledingstukken dragen we niet. Dus er kan een machientje gedraaid worden met weinig wasgoed. En drogen kan gewoon buiten aan de waslijn. Is ook nog zo goed voor het milieu. Travasi dus op nummer 400 in deze Zomer Top 500 hier bij Nostalgie Plus. Met straks Will Smith en Miami. Op 398 nu eerst Hobby Horse. Hier is Summertime. Nostalgie.

Fredericks Goldman Jones op nummer 398 in deze lijst. De zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. Dat was A nos actes manqués, lekkere meezinger. Een liedje dat de hele dag in je hoofd gaat blijven hangen. En dat gaat zometeen ook weer gebeuren met een speciale maxi-versie van Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. Die eraan komt op nummer 396. Nu eerst Wiltura.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Een lekkere lange versie van Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Hun hit uit 1982 op nummer 396 hier in deze zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus, waar de zon uit je radio straalt en de temperatuur net een klein beetje hoger doet oplopen. Ja, een beetje wat. Het is toch heet. Dus die paar graden kunnen er ook wel bij, denk ik dan, in je hoofd. Gilbert Montagnier staat voor je klaar. On va s'aimer, zo meteen op nummer 394. Nu deze belpoptrots. Vaya condi.

0: We gaan hem later nog een keertje tegenkomen met Les Sunlight des Tropiques. En dit was die andere zomerse classic waar iedere zonnestraal uit radio komt. Als je deze hoort, Gilbert Montagnier en On va s'aimer hier in de zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus. Zometeen een liedje uit de jaren 60 van Bobby Hepp. Hij schreef het in de periode dat John F. Kennedy was overleden. En zijn broer die was ook om het leven gekomen. En hij schreef een liedje waar je kracht uit kon putten. Sunny, zometeen hier.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
2: De zomer top 500 bij Nostalgie Plus.
3: Nummer 393.

Er was een hele tragiek achter het nummer. Hij schreef het in de donkerste dagen van zijn leven. Op 22 november 1963 werd president John F. Kennedy vermoord. En één dag later werd de oudere broer van Bobby Hebb in een nachtclub doodgestoken. Harold heette die. En in die dagen bracht hij een liedje, schreef hij een liedje dat hem door die donkere dagen moest sleuren. En er werden meer dan 1000 covers van gemaakt, waarvan Bonnie M. later nog een keertje tegenkomen. Sunny was dat.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: De Zomer Top 500.
5: Nostalgie Plus.
6: Nummer 391.

Het oorspronkelijke was van de Fransman Daniel Van Garde. Je weet wel, die man die ook verantwoordelijk was voor hits van onder andere Ottawa, die we gisteren al draaiden hier. En dat nummertje heette Fernando. En in Spanje werd het opgepikt door Los Diablos. En daar is het nog altijd een supergrote hit. Deze Un Rayo de Sol van Los Diablos. Genoteerd in de zomer. Top 500 op nummer 391. En nu trekken we naar Engeland met Black Slade op 390. Amigo!

bekend geworden als achtergrondkoortje op Boogie Wonderland van, Earth, Wind & Fire. Featuring The Emotions natuurlijk. The Best of My Love staat genoteerd op nummer 389 in deze lijst. Met straks de koningen van de Surf Sounds, The Beach Boys, 1965 met Help Me Rhonda. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Nu eerst een liedje dat in 1990 een grote hit werd. En ook een vertaling daarvan werd gemaakt. En een grote hit werd in Vlaanderen door Jo Valli, onder andere. Aan alle vrouwen heette het. Maar het origineel kwam dus uit Frankrijk overwaaien van Félix Gray en Didier Barbelivien.

Gewoonlijk leiden de liedjes van The Beach Boys, gezongen door Mike Love of Brian Wilson. Maar dit was de eerste keer dat Alger Dean meezong. En het was meteen de eerste nummer 1 hit waar die dus op te horen was. Het was trouwens de tweede Amerikaanse nummer 1 hit voor The Beach Boys. Een van de vele noteringen, want ja, die mannen hebben wel een patent op die zomersound. Op nummer 387 staan ze genoteerd met Help Me Rhonda 1965. En nu één plaats hoger tot aan het nieuws uit Italië. Ricci e Poveri

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
5: Haal je beste Duits boven om zo meteen mee te brullen met Marianne Rosenberg op nummer 385. Ich bin wie du. Maar eerst heeft Bart voor jou het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Toeristen blijven op vakantie gaan in Vlaanderen en daardoor stijgt ook het aantal verblijven met bijna 55%. Vorig jaar waren dat ruim 32.000, goed voor 530.000 slaapplaatsen. Die laatste vind je dan vooral terug op campings en andere terreingerelateerde logies. De meeste slaapplaatsen liggen aan zee in Antwerpen, Brugge, Gent en De Kempen. En van alle gemeenten is de capaciteit het grootst in Middelkerken, met meer dan 40.000 slaapgelegenheden. De politie betrapte tijdens de twee weekends van Tomorrowland in Boom zo'n 400 festivalgangers die drugs bij zich hadden. Ze moesten meteen een boete betalen, in totaal goed voor bijna 105.000 euro. Betrapte fuivers moesten meteen ook naar huis gaan en mochten niet meer terugkomen. Agenten arresteerden ook een dertigtal feestvierders die drugs deelden. Zij mogen het in november uitleggen aan de rechter, zegt het parket van Antwerpen. De politie vond op Tomorrowland vooral MDMA, cocaïne en ketamine. Als je nog diesel moet tanken, doe je dat best nog vandaag, want de prijs aan de pomp stijgt opnieuw. Deze keer met 2,3 cent per liter betaal je dus vanaf morgen. Maximum 2,25 euro, de hoogste prijs sinds begin april is dat. En dan nog voetbal. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgde Didier Deschamps op en tekende een contract tot het WK van 2030. Zidane, 54, is een icoon in het Franse voetbal. Hij speelde 108 wedstrijden voor de Franse nationale ploeg en pakte met Les Bleus de wereldtitel in 1998 en kroonde zich tot Europees kampioen in 2000. Zidane sloot zijn interlandcarrière af met

0: In Duitsland, in haar thuisland, was het een bescheiden hitje in dat jaar.
1: De zomer top 500.
0: Maar bij ons in de Benelux werd het een gigantische nummer 1 hit. Zowel in de BRT top 30 als in de Nederlandse top 40. Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Uitgebracht dus in de jaren 70, maar nog altijd goed om een dansvloer heel snel vol te krijgen. En het volume op maximum te zetten. En dan meebrullen en meezingen natuurlijk. Want dat hoort er helemaal bij. Helemaal in deze zomer top 500 bij Nostalgie Plus. Nog tot aanstaande vrijdag. Lijst kan je meevolgen via onze website nostalgie.plus. Behalve de bovenste 50, die houden we nog even voor ons om toch nog een klein beetje spanning erin te houden. 3,85 was dus voor Marianne Rosenberg Ich bin wie du. En daarvoor op nummer 3,86, ook niet de hoogst genoteerde van de mensen uit Italië. Ricci e poveri minamoro di te, heette dat. Straks trekken we naar Nederlands Limburg. Met een plaats die op nummer 1 kwam in de Nederlandse hitparade. Ik heb het over Pussycat, Mississippi. Helemaal de country vibes, maar dan uit Nederlands Limburg. Die komen er zo meteen aan, het nummer 383. Nu eerst een samenwerking van Barry Manilow samen met Kid Creole. Dat is al een hofleverancier van deze lijst. Op nummer 384 staan ze met Hey Mambo. Hey Mambo.

Een einde zoals alleen een einde in de jaren 70 kon gemaakt worden. Met een country classic, maar dan gemaakt in Nederlands Limburg op nummer 383. En een nummer 1 hit in 1975 voor Pussycat. En Mississippi hier bij Nostalgie Plus in de zomer top 500. Waar we zo meteen weer een meezingen op je loslaten. Met Brian Hyland. Nu eerst deze uit de 80's van Modern Romance.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel, leef beter.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Zit-idee.
5: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit-idee.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: Zit-idee.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit-idee.
5: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
4: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Top 500.
1: De langste titel voor het kleinste zwempakje uit de popgeschiedenis. Alhoewel, de Monokini is nog kleiner qua zwempak natuurlijk. Uitgebracht in de zomer van 1960 en tot op de dag van vandaag het nummer dat je direct naar een zonnig strandje verplaatst. Dat was Brian Hyland met Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Een hele mond vol voor een liedje dat dikke 2 minuten duurt ongeveer. Op 381 in de zomer, top 500 hier bij Nostalgie Plus. Waar we aftellen naar een ultieme nummer 1, een ultieme zomer nummer 1, waar we de week wel gekozen hebben. Met temperaturen weer van 30 graden en meer deze week. Dus dan komt die muziek extra goed binnen. Geniet ervan, zou ik zeggen. Met zometeen op nummer 379, Maxi Priest met Some Guys Have All The Luck. En nu een van de noteringen van Gloria Estefan, die gisteren de lijst aftrapte op nummer 500. En we komen ze opnieuw tegen, zonder de Miami Sound Machine overigens, met Nitiera.

De heerlijke reggae groove waar hij zo'n beetje een patent op had. Met een nummer dat origineel door de Persuaders werd opgenomen. Later ook nog een keertje door Rod Stewart. Some Guys Have All The Luck. Hier in de zomer top 500 bij Nostalgie Plus op nummer 379. En hier zijn de Bee Gees op 378.

En meteen worden we teruggecatapulteerd naar 1978, naar dat beeld van John Travolta op een dansvloer met heel veel lichtjes onder. Dat waren de Bee Gees. Ja, ze werden beschouwd als de uitvinders van de disco, maar ze brachten het naar het grote publiek dankzij de film Saturday Night Fever. En dit uit die soundtrack op nummer 378, Night Fever. Ja, er zit er eentje doorheen te praten. Zijn naam is Juanes. Maar eerst even zeggen dat we zometeen Julio Iglesias voor je hebben klaarstaan met Begin to Begin. En nu deze, Juanes, La Camisa Negra.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: De zomer top 500. Nostalgie Plus.
3: Nummer 376.

0: Een liedje dat in 1935 al werd gecomponeerd.
1: De Zomer Top 500.
0: Door de legendarische Cole Porter, de Amerikaanse componist, voor een Broadway musical. Melody of 1940 heette die. En Begin the Begin was de Spaanstalige popversie van Volver a Empezar uit 1981. Van de man met de fluwelen stem Julio Iglesias hier in de Zomertop 500 bij Nostalgie Plus op nummer 376. Na Juanes en La Camisa Negra. Het is een goede gelegenheid om je Spaans wat boven te halen. Overigens, The Begin, waar die over zong, dat was een romantische ballroomdans verwant aan de rumba, die vooral gedanst werd op de Caribische eilanden Martinique en Guadeloupe. Zo ben je ook weer helemaal bij. Straks Boy George, solo, niet met de Culture Club. In 1987 had hij een solo hit met Everything I Own. Nu trekken we naar Italië, naar het mooie blauw, het azzurro blauw, met Adriano Celentano.

Het origineel was van Ken Booth en in de jaren 80 werd er een nieuw leven ingeblazen door de zanger van Culture Club, Boy George, die trouwens tegenwoordig niet meer zo populair is als iedereen denkt, want zijn avontuur op het Songfestival, het afgelopen Songfestival, liep niet zo goed af op nummer 374, Boy George met Everything I Own. En nu een man die in de jaren 60 ontdekt werd door niemand minder dan Judy Garland, je weet wel, de actrice uit The Wizard of Oz, en de mama van Liza Minnelli, waarmee die zelf ook nog trouwde. Hij had in de jaren 70 een dikke hit. In 78 met deze hier op 373.

Uiteraard kunnen we het ook meezingen in het Frans. Die versie gaan we later nog tegenkomen van Claude François. Je vais à Rio. Maar dit was de originele versie van Peter Allen uit Australië, zou je niet zeggen. Je zou meteen denken dat hij uit Brazilië komt. I go to Rio van Peter Allen. Natuurlijk verdient hij een plekje in deze lijst tot nummer 373. En nu naar ons eigen land met Kajanin, die dit leuke liedje maakte in de jaren 90. En waar je meteen goede zin van krijgt. En toch met zoveel gevoel gezongen. Op 372 met Wali Watu.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u,
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Met lekker veel zomerse muziek, wat zou je zeggen zo meteen met Cool en de Gang op 371. Get down on it. En zo is het 1:01 tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De Russische gevangene die bijna 2 maanden geleden uit een Brugge ziekenhuis ontsnapte, is opgepakt in Noord-Frankrijk. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De gevangene zat in de gevangenis van Brugge een celstraf van 40 maanden uit, maar hij moest geopereerd worden in het ziekenhuis. Daar liep hij weg en sindsdien was hij dus spoorloos. Gisteren kon uiteindelijk de gerechtelijke politie van Lille de man oppakken. De onderzoeksrechter in Brugge heeft zijn uitlevering aan ons land gevraagd. In het zuiden van Japan zijn meerdere gewonden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1. Volgens de lokale televisiezender raakten minstens 50 mensen gewond en zijn 12 gebouwen ingestort. Er was ook nog een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, maar dat is intussen weer opgeheven. De Japanse premier Takashi raadt mensen aan om voorzichtig te blijven voor de kans op een nieuwe aardbeving van hetzelfde niveau. En dan nog voetbal. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor tegen Spanje. Zidane tekent een contract tot het WK van 2030. Hij is 54 en is een icoon in het Franse voetbal. Hij speelde 108 matchen voor de nationale ploeg en pakte in 1998 de wereldtitel. Als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League en 2 Spaanse landstitels. Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er enkele wolken mogelijk met warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui.
5: De zomer top 500.
6: Domi Krommer.

0: helemaal nog niks aan krachten ingeboet. Dit briljante nummer.
1: De Zomer Top 500.
0: Van Kool en de Gang, Get Down On It. 371 in de Zomer Top 500.

En Nostalgie Plus. En daarvoor een Belgisch kantje aan een productie uit 1992. Wale Watu van Kajanin. Die we later in de lijst nog een keertje tegenkomen. Samen met de Dinky Toys. Want daar heeft ze een duet mee opgenomen. Heel zomers liedje werd dat. Dat is voor later nog in deze lijst. We zijn dus bezig met het aftellen naar de nummer 1 in de zomer top 500. Die ons zometeen brengt met een heel oud liedje. 1957. Dat is echt wel lang geleden, bijna 70 jaar geleden alweer. Harry Belafonte ga ik draaien op nummer 369 met Island in the Sun. Maar nu eerst de zoek die in 1990 populair werd. Een soort van dans waar Zoekmachine een soundtrack bij maakte. Het liedje heette Maldon, staat op nummer 307.

0: 500.
1: Daarnet nog de koning van de Calypso op nummer 369, Harry Belafonte, met een track uit de film waarin hij zelf ook nog een keertje meespeelde. Naast James Mason en Joan Fontaine uit 1957, de film heette Island in the Sun. Het is in het Caribisch gebied zo'n klein beetje het onofficiële volkslied voor de liefde voor het eilandleven samengevat. Harry Belafonte op nummer 369. En Bart Peters daarnet en de radio's en I'm Into Folk. Een grote hit uit 1989 op nummer 368. Dit is de zomer top 500 bij Nostalgie Plus. Nog tot en met aanstaande vrijdag. Als je de lijst wil meevolgen, kan allemaal via onze website nostalgie.plus. En zometeen heb ik de volgende voor je klaarstaan. Nummer 367, de Doobie Brothers met Listen to the Music.
2: Nostalgie Plus. Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste zolderdagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makrie.be. Nu zolder bij Makrie.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer top 500 bij Nostalgie Plus.
3: Nummer 367.

En dat die hips don't lie, dat bewezen nog een keertje tijdens de halftime show, tijdens de grote WK-finale. En dit is ook alweer 20 jaar oud, je zou het er niet aan zeggen. Wat voor een energie straalt het toch uit. Hips don't lie van Shakira. Op nummer 366 in de zomer top 500. Met Baila zometeen van de Italiaan Ivan op 364. Nu eerst Johan Vermeulen.

Zijn bekendste nummer is zonder twijfel Fotonovella, maar deze was ook wel heel erg lekker en klinkt heel erg zomers. Op nummer 364, Ivan en Baila. My Favorite Waste of Time was de zomerhit van 1986. Die ga ik zo meteen op je loslaten, op nummer 362. Nu eerst naar de surfsound van de surfers.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
5: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De Zomer Top 500.
8: Nostalgie Plus. Nummer 362.

Uit Schotland was hij afkomstig. Owen McGee was zijn echte naam. Hij dacht, Owen Paul klinkt lekkerder. Het was overigens een cover van een hitje uit 1982 van Marshall Crenshaw. Maar het was de zomerhit van 1986 voor Owen Paul. My Favorite Waste of Time op nummer 362.

0: We zaten 11 jaar na zijn overlijden toen dit pas een hit werd.
1: De Zomer Top 500.
0: In 1992 geremixed en als single uitgebracht aan aanleiding van een verzamelalbum. En later speelde zijn zoon Ziggy Marley het ook nog vaak als eerbetoon aan zijn vader, waardoor heel veel mensen de track ook met Ziggy associëren. Maar dat was Bob Marley en The Wailers en Iron Lion Zion, origineel opgenomen in de periode 1973-1974. En natuurlijk Bob Marley, een hofleverancier van deze lijst. We vonden hem op nummer 360 na de Summer Nights van de muze van de Rolling Stones. Haar naam was Marianne Faithfull in 1965 en Summer Nights. Dit is de Zomer Top 500 bij Nostalgie Plus. Met straks Change, A Lover's Holiday. Op nummer 358 en nu gaan we naar Frankrijk met de man die Daniel Gérard heet. En zijn hit uit 1971 heet Butterfly.

0: dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Nummer 357 staat klaar in de zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. Wham! Met I'm Your Man. Your golden years. Nostalgie Plus. En zo is het 2 uur. Vrouwke heeft voor jou het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een man van 54 uit Everen in Brussel is overleden nadat hij op een tram werd aangevallen. De man kwam vorige week op voor een vrouw die lastig gevallen werd. De man kwam tussen beiden, maar daarop keerde de aanvaller zich tegen hem en hij kreeg zware klappen. Hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De verdachte is opgepakt en aangehouden. Hij was al gekend bij de politie en het parket. De Russische gevangene die bijna 2 maanden geleden uit een ziekenhuis in Brugge ontsnapte, is opgepakt in Noord-Frankrijk. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De man zat in de gevangenis van Brugge een celstraf van 40 maanden uit, maar hij moest geopereerd worden in het ziekenhuis. En daar liep hij dus weg. Sindsdien was hij spoorloos. Gisteren kon uiteindelijk de gerechtelijke politie van Lille de man oppakken. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. Unionvoetballer Mohamed Fuseni is op brutale wijze overvallen in Brussel. Hij zat afgelopen zondag in zijn auto toen 5 gemaskerde overvallers hem plots uit zijn auto sleurden. De overvallers stalen onder meer zijn horloge en vluchten daarna weg. Intussen heeft de politie een verdachte opgepakt. Tijdens een huiszoeking werden de gestolen voorwerpen teruggevonden. Fuseni zelf stelt het goed en trainde gisteren nog mee bij zijn club Union. En Union is ook zijn doelman kwijt. Kjell Scherpen trekt naar de Engelse promovendus Ipswich Town. Ze betaalden iets meer dan €10 miljoen. Scherpen speelde slechts 1 seizoen bij Union en kreeg maar liefst 21 keer geen enkel doelpunt binnen. En hij pakte met Union ook de beker. Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er wel enkele wolken mogelijk, met de warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het nog zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui.
5: De zomer top 500.
6: Domi Krommer. Nummer 357.

0: Extreem snel geschreven door George Michael. Die schudde het zo uit zijn mouw.
1: Top 500.
0: En dat was tijdens een vliegtuigreis. Hij verzon het refreintje en een gitaarriff. En vervolgens landde hij, trok naar een studio en nam daar de eerste demo op. En het zou uiteindelijk een dikke nummer 1 hit worden in Engeland, in hun thuisland. En zelfs een nummer 3 in Amerika. I'm Your Man van Wham. Die stond genoteerd op nummer 357 hier in de lijst. De zomerhit top 500 bij Nostalgie Plus. Die ons zometeen brengt naar een acteur die ook kon zingen. Hij speelde onder andere mee in Moonlighting. Hij speelde mee in de Die Hard films. En hij was dus ook zanger. Zijn bijnaam was Bruno. Hij heette Bruce Willis natuurlijk en hij mocht rekenen op de samenwerking of de medewerking van de Temptations voor een liedje dat hij uitbracht in 1987, Under the Boardwalk. Dat is nog even wachten op die plaat. Nu eerst nummer 356. The Sugar Hill Gang en Rapper's Delight.

Ontelbare covers zijn ervan gemaakt. Het origineel was natuurlijk van Benny King en The Drifters. Ook opgenomen in de jaren 80 door de Tom Tom Club Under the Boardwalk. Dit keer in de versie van Bruno, The Return of Bruno. Zo heette het album waar het op terug te vinden was. En daarmee bewees acteur Bruce Willis dat hij ook kon zingen. Met de hulp van de Temptations overigens, op nummer 355, Under the Boardwalk. Straks Sukiro Fornaciari met Baila Sexy Thing. En nu gaan we terug naar de periode van de Flower Power en de Summer of Love in 1967. Met de Flowerpot Man. Er moest maar één plaats waar je naartoe moest. San Francisco.

0: Top 500.
1: Met Baila Sexy Thing van Zucchero Fornaciari. In deze lijst op nummer 353 na de Flowerpot Man in de hoogdagen van The Summer of Love 1967. Let's go to San Francisco. Zometeen gaan we naar Linda de Souza, die geboren werd in Portugal als Theo Linda Joana Manuel Lanza. En die deed in 1970 wat heel veel van haar landgenoten deden. Die ontvluchtte de armoede uit Portugal dus, en met haar jonge zoon vluchtten ze naar Frankrijk, hun hele hebben en houden in een koffertje. En uiteindelijk scoorden ze in Frankrijk een reusachtige hit in 1978 met Un Portugues. Meer dan 500.000 exemplaren werden ervan verkocht. Je hoort haar zo meteen hier bij Nostalgie Plus in de zomerhit Top 500.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

0: Wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: De zomer top 5.

Er was in Zuid-Afrika nog altijd sprake van een apartheidsregime. Er werden flink wat plaatjes als protest tegengemaakt. En dit was er zo eentje in dat rijtje van Revelation Time. Met medewerking van een voetballer, een supergoeie voetballer van het Oranje Team. In 1988 nog Europees kampioen, Ruud Gullit. Revelation Time en South Africa op nummer 351. En nu trekken we naar de soul van Engeland met The Real Thing op 350.

10 jaar later werd er opnieuw een hit in een remix in de jaren 80. Op nummer 350, The Real Thing met You, To Me, Are Everything. Zometeen UB40, of leveranciers, 11 keer staan ze in deze lijst. Ik ga ze straks draaien op nummer 348 met Food for Thoughts. En nu eerst op 349. Armen in elkaar haken en dan van links naar rechts meedoen. Met Noordkaap op 349 dus. Ik hou van u.

0: Je vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go yellow!
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: De Zomer Top 500.
8: Nostalgie Plus.
9: Nummer 348.

De allereerste officiële single van UB40, uitgebracht als dubbel A-kantje met King. Het leverde hun een Britse top 5 hit op een onafhankelijk label overigens, waarna ze opgepikt werden door een grotere platenfirma. UB40, dat was Food for Thought. En dit zijn de Beach Boys nog een keertje op 3.47.

De ideale soundtrack voor de zomer met La Compagnie Créole. Ja, Frankrijk stond erop bekend om heel wat nationaliteiten aan te trekken. Op dit was het geval Caribische roots die naar Frankrijk getrokken waren uit Martinique en Frans-Guinea waren ze afkomstig. La Compagnie Créole en C'est bon pour le moral hier. In deze lijst na de Beach Boys van hun album Pet Sounds Wouldn't It Be Nice op nummer 347. En nu trekken we naar Italië, naar het jaar 1973 met Droopy.

Peter André en Mysterious Girl, Nostalgie Plus. Breng je nog altijd zomermuziek straks in de zomer top 500 met het vervolg. En Leen de Marais hier in je radio. Met daarin onder andere Barkuil, Alizé gaat ze draaien. Ik zie Ming de Vil staan, dus dat zal reden genoeg. Dat zijn reden genoeg om te blijven luisteren hier naar de zomer top 500. Nummer 343 is dit nog. Cat Creole en de Coconuts. En I'm a Wonderful Thing, Baby.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: Het zijn de laatste zolderdagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
5: ZitID.
0: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: ZitID.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
5: ZitID.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: ZitID.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: Een dagje

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een zeer goedemiddag. Geen files, dat wil maar één ding zeggen, dat het volle zomer is. Niet alleen op de weg, maar ook in je radio. Your golden years. Nostalgie. Het is 1:03. Het nieuws krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een man van 54 uit Everen in Brussel is overleden nadat hij op een tram werd aangevallen. De man verdedigde vorige week een vrouw die lastig gevallen werd. De man kwam tussen beiden, maar daarop keerde de aanvaller zich tegen hem en kreeg hij zware klappen. Hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De verdachte is opgepakt en aangehouden. Hij was al gekend bij de politie en het parket. Unionvoetballer Mohamed Fuseini is op brutale wijze overvallen in Brussel. Hij zat afgelopen zondag in zijn auto toen 5 gemaskerde overvallers hem plots uit zijn auto sleurden. De overvallers stalen onder meer zijn horloge en vluchtten daarna weg. Intussen heeft de politie 1 verdachte opgepakt. Tijdens een huiszoeking werden de gestolen voorwerpen teruggevonden. Fuseini zelf stelt het goed en trainde gisteren nog mee bij zijn club Union. En in het zuiden van Japan zijn ook doden gevallen na de aardbeving met een kracht van 7.1. Volgens lokale media was er een ontploffing in een winkelcentrum. De tweede verdieping stortte in en heel wat mensen zitten ook nog vast onder het puin. Er zijn intussen zeker 50 mensen gewond geraakt en 12 gebouwen ingestort. 48.000 gezinnen zitten ook nog zonder elektriciteit. De Japanse premier Takashi raadt mensen aan om voorzichtig te blijven voor de kans op een nieuwe aardbeving. Is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er wel enkele wolken mogelijk. Warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms kans op een onweersbui.
4: De zomer top 500.
5: Leen de Marais.
4: Nummer 342.

van Alizé, dat is voor mij echt vakantie. Een vakantie in Frankrijk, in de Languedoc. En vooral de weg ernaartoe. Hè. Uren in die auto zitten met de Franse radio aan. En dit liedje, heel veel gehoord en vooral veel gebabbel. Want Franse radio, dat is gebabbel. Goedemiddag, welkom bij de Zomertop 500 bij Nostalgie Plus. Buiten voogt een beetje wat er zich hier in jouw radio afspeelt. Namelijk hitte die alleen maar toeneemt. En waar is het dan goed als het hittig buiten is? Juist aan zee, of beter nog op zee, op de Marie-Louise. En roeien maar met Bart Kuil.

Hoe je van een lege portemonnee en van geldzorgen een vrolijk nummer kan maken dat de zomer van 83 kleurde en wellicht een vette bankrekening opbracht voor Rigera. No tengo dinero. Ik heb geen geld. Stond op nummer 340. 17 en 18 jaar waren ze toen ze in 1978 Jamaica en daarna de wereld veroverden met Uptown Top Ranking, Althea en Donna in jouw zomerse top.

0: Top Ranking. Zometeen Jackson Brown en zijn goede vriend Clarence Clemens.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De zomer top 500.
5: Nummer 338.

0: Dat geluid van Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine.
1: De Zomer Top 500.
0: Hallo, goeiedag, gegroet. Wie op vakantie gaat naar het buitenland moet zijn talen kennen. En voor wie Midden-Afrika plant, je weet maar nooit, kan dit hier handig zijn. Goeiedag in het Swahili, dat klinkt als Jumbo en Jumbo en Jumbo nog eens. En dat is dan een nummer. En Ming de Vil, die staat 2 keer in deze lijst. Demasiado Corazón, te veel hart, op 114. En Spanish Troll op 336. Na Ragga to Sunshine.

Minderveld gaan we dus nog één keer horen. Geen Midden-Afrika voor Sarah en Tom. Wel gaan ze naar het noorden, waar het een beetje koeler is. Ze vertrekken dit weekend en ze hebben toch wat woordjes Noors geleerd. Gewoon om te laten merken dat we ons best doen. Zo zijn wij Vlamingen in het buitenland, hè, stuurt Sarah. Ik vermoed dat dat niet nodig zal zijn, maar het is alleszins lief. Hier is Third World.

0: Girls for Every Boy, Jan en Dean in Surf City. En zometeen de enige notering in deze zomertop 500 voor de Police.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Krevel.
2: Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: De zomer top 500.
6: Nostalgie Plus.
3: Nummer 333.

Every Little Thing She Does Is Magic. Dat is de enige notering voor de Police in deze zomertop 500. Sting zelf, die passeert nog wel eens met Love is the Seventh Wave. Van McCoy schreef de Hustle nadat iemand hem vertelde dat hij een nieuwe dans had gezien in een New Yorkse club, de Latin Hustle. En zonder die zelf gezien te hebben, stond Do the Hustle, de Hustle, Do the Hustle, zijn de enige woorden die erin voorkomen, stond hij op papier op 332.

klinkt ongelooflijk energiek, deze band Swing Out Sister. Am I the Same Girl? En één plaats hoger. Een waar meisjesidool in de 70s, Ringo. Niet te verwarren met een vierde van de Beatles, maar wel een Fransman die meisjesharten veroverde en dat van zangeres Sheila. Wat zorgde voor een veelbesproken showbiz-huwelijk in de 70s. In 1972 bracht hij Trop Belle Pour Rester Seule uit. Hier is Ringo. Oh.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Zometeen die Italiaanse 70s en 80s bom Raffaella Cara. Niet met A Far L'Amore, met die andere.
8: Your golden years.
7: Het nieuws dat krijgen we van vrouwtje Kallion. Een zeer goeiemiddag.
9: Goedenamiddag. De verdachte die vanmorgen een sekswerkster heeft neergestoken in het Antwerpse Schipperskwartier is opgepakt. Het gaat om een jongeman van 18 die wel vaker in het Schipperskwartier rondhangt. De politie kon hem thuis oppakken. Het is niet duidelijk wat de jongeman bezielde. Het slachtoffer is intussen niet meer in levensgevaar. In Frankrijk heeft de politie een gruwelijke ontdekking gedaan. In het huis van een koppel in de Franse stad Orange zijn 5 babylichamen gevonden. Speurders vonden de lichamen in dozen. Volgens een bron was de vrouw gisteren nog bevallen van een gezonde baby. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het parket wil voorlopig nog geen details over de zaak kwijt. Het onderzoek loopt nog. En voetbalfans zullen het graag horen. Het Belgisch voetbal kan je weer volledig op televisie volgen. De sportzender van Telenet, Play Sports, pakt uit met een groot sportaanbod. Naast de Jupiler Pro League kan je ook de Croquis Cup of de beker de komende 4 seizoenen exclusief op Play Sports kijken. Het heeft daarover een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Je kan ook genieten van buitenlandse toppers uit de Engelse Premier League of de Duitse Bundesliga. En voor wie af en toe iets anders wil, is er ook de Formule 1, veldrijden en tennis. Het is genieten van een zalige zomerdag. Deze namiddag zijn er enkele wolken mogelijk met warme maxima tot 29 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon, soms wel kans op een onweersbui.
10: De zomer top 500.
11: Leen de Marais.
10: Nummer 327.

Een Italiaanse was dat ze een Italiaanse was, weer hield er haar niet van om ook in het Spaans te zingen Raffaella Cara in Pedro Pedro en A Far l'amore comincia tu, Italiaans dan weer, staat in de top 100 in deze zomerse top 500, zal dus voor de laatste dag zijn. Er zijn nogal wat bekende mensen die een wijngaard hebben en die wijn op de markt brengen of toch bottelen. Mark Uitroeven zag ik in het programma Congé Payé, een rosé die in het programma moest gebotteld worden. Sting en zijn vrouw Trudy hebben een wijngaard in Italië, dacht ik. En John Bon Jovi ook in de Hamptons. Een rosé heet hij. Hamptons Water heet hij. Het is een rosé, dat wou ik zeggen. Een rosé is toch wel de wijn bij uitstek die je met de zomer associeert. Een rosé, een summer wine, zou dat ook de wijn zijn die Nancy Sinatra en Lee Hazelwood in gedachten hebben in Summer Wine?

van 1966. Summer Wine, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Bij momenten had het iets van een Bondnummer, vond ik. Belle Perez, het zonnetje in huis dat een paar maanden geleden een flinke dreun kreeg toen haar man plots overleed. Maar ze is terug op de been en op het podium en professioneel als Belle is, bezorgt ze ook nu heel wat mensen een fantastische tijd tijdens haar optredens. Groot, groot respect voor Belle. Ze is 4 keer genoteerd in deze top. Op 325 staat Que Viva La Vida en daarna André van Duin, want het is zomer. Thank you.

0: Hoorde ik nu André van Duin zeggen, dat is geen koude kak. Hoe schitterend is dat. We kennen dat natuurlijk ook als You Know I Love You To Say Je T'aime van Shake. Nummer dat we als tweede hoorden in deze zomerse top 500 op nummer 499. Want het is zomer. Dat was de cover van André van Duin. En dat het zomer is, is daar maar gerust van. Zo dadelijk met de Mavericks.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Zit idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
9: Zit idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Zit idee.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Een dagje uit.

de hele nacht doorgedanst met de Mavericks. Albano en Romina Power bedachten een woord voor een droomwereld. Een soort Italiaanse Tomorrowland, maar dan met het melodieuze van een Italiaanse canzone, Shazam. Opgenomen aan de Adriatische kust, denk ik aan het klotsen van het water te horen, toch?

flauw idee van wat het wil zeggen, maar dat is helemaal niet erg, want het klinkt goed. Loop die Love van Jay Bastos. Veerle en Mia die trouwen dit weekend. Het wordt een tuinfeest bij een van de ouders. En dat wil zeggen dat ze veel zelf doen. We zijn boeketjes aan het voorbereiden, stuurt Veerle. Voor zover dat al kan natuurlijk. Hè, want met die warmte kan je eigenlijk niet te veel op voorhand. Kaartjes ook voor aan de lange tafels. En zo blij met dit mooie weer, stuurt ze. En dat deze zomertop 500 ons gezelschap houdt. Ideaal gezelschap. Wel, ik wens jullie natuurlijk alle geluk toe. En dat Chris, Ria jullie mogen begeleiden all summer long.

0: mooi geluksbrenger, denk ik, voor een leven lang samen, deze Chris Rea. En ondertussen wordt Jim geroepen. Jim, hey, Jim.
1: Hey, Jim.

0: York, that's the way you spell New York. Voilà, dat weten we dan ook weer zometeen met Bianco.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter. De zomer top 500.
4: Nostalgie. Nummer 318.

0: Top 500.
1: Nergens zijn er zoveel steel drums te horen als in een zomertop 100. Zeker in deze hier bij Nostalgie Plus. De zomertop 500 waarmee we gisteren begonnen zijn. Eén plaatje hoger staat een nummer. Ik heb onlangs dat clipje bij deze song gezien. Ik heb dat leren kennen. Ik kende de song, maar niet het clipje. Door een berichtje van een luisteraar, van iemand van jullie, maar ik weet niet meer van wie. Een mens wordt daar zo gelukkig van deze versie van het Beatle-nummers en zeker van de clip erbij. All My Lovin', maar dan in de versie van Los Manolos.

Ik hoorde van iemand dat er zondag op Tomorrowland gefluisterd werd dat Madonna zou langskomen afgelopen zondag. Daar bleek niks van aan, maar zo houden ze de mensen bezig, zeker. En daarnet las ik in de krant dat ze een post zou gedaan hebben in het Nederlands. Zoiets van, ik wil jullie iets vertellen. En dat zou dan willen zeggen dat ze naar de Pride in Nederland komt. Enfin, goed. Bij ons komt ze wel langs, of kwam ze langs in elk geval, Madonna met True Blue. Holiday hebben ook nog te goed. En La Isla Bonita natuurlijk. In deze zomertop 500 hebben we allemaal nog te goed. En dit hier is een hoop.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: Zie ik hier allemaal staan voor het komende uur. De jongens van UB40, The 3 Degrees en José Feliciano. Your golden years, nostalgie plus. Het is precies 5:00. Goedemiddag. Nieuws krijgen we van vrouwtje Kalion.
3: Goedenamiddag. De waterstanden in Europa staan laag. Door de aanhoudende droogte dreigt de waterstand van verschillende rivieren te dalen tot een dieptepunt. Bijvoorbeeld in de Rijn in Duitsland. Het water staat daar op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. En wellicht daalt het niveau deze week nog verder. En dat is een probleem voor de scheepvaart. De transportkosten lopen daardoor fors op. Ook de kwaliteit van het water wordt slechter, wat kan leiden tot blauwalgen en vissterfte. De man die vanmorgen een sekswerkster heeft neergestoken in het Antwerpse Schipperskwartier is opgepakt. Dat meldt de politie. Het gaat om een jongeman van 18 die wel vaker in het Schipperskwartier rondhangt. De politie kon hem thuis oppakken. Het is niet duidelijk wat de jongeman bezielde. Het slachtoffer, een vrouw van 50, is intussen niet meer in levensgevaar. Het dodental van de verwoestende bosbrand in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 14. Een vrouw is in het ziekenhuis bijna een maand later overleden aan haar verwondingen. Ze had brandwonden opgelopen op ongeveer 70% van haar lichaam. Nog 3 andere slachtoffers worden verzorgd in het ziekenhuis. Bij de bosbrand stierven eerder deze maand al 13 mensen, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms kans op een onweersbui.
0: De zomer top 500.
4: Leen de Marais.
0: Nummer 312.

The Three Degrees and Dirty Old Man. En één plaatje hoger staat een nummer instant geluk voor mij. Want een hele batterij trompetjes. Een zomersnummer van José Elis.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: De Zomer Top 500.
5: Nostalgie. Nummer 308.

San Salvador, geen Latijns-Amerikaans land, in dit geval stad San Salvador, waar geen zomersong over gemaakt is. Pieter is aan het luisteren vanuit Normandië. Wij gaan normaal naar de Gironde, stuurt hij. Dat is niet mogelijk met al die bosbranden, veel te gevaarlijk. We zijn van richting veranderd en naar Normandië gereden, waar we op een camping zijn. En vanochtend ben ik gaan fietsen. Het was daar heerlijk. En we hebben Nostalgie Plus meegenomen. Ook tof. Leuk, die zomer top 500. Wel, ik wens jou een zeer prettige vakantie, Pieter. En je vindt op nummer 306 in deze zomer top 500 Hard Rock Café van Carole King.

0: Op de E313 Ranst-Lummen verlies je 3 kwartier van Massenhoven tot Herentals Industrie. Daar is een ongeval gebeurd. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 1 kwartier van de Legrellelaan tot in Borgerhout.
1: De zomer top 500.
2: Nostalgie. Nummer 305.

goede samenvatting van deze zomerse top 500 Sunshine in the Music door Jimmy Cliff. Ik was afgelopen zondag naar Odyssey gaan kijken. De film met Matt Damon in IMAX Kinepolis. Helemaal uitverkocht. Schijnt zo mooi te zijn. Het verhaal van Odysseus die na de Trojaanse oorlog terugzwerft naar huis en daar op zijn zachtst gezegd zijn tijd voor pakt. Trojaanse oorlog die ontketend werd door de ontvoering van de mooie Helena. En waarom vertel ik dat nu? Omdat Vultura blijkbaar ook een Helena kende. Nostalgie. Een Griekse blijkbaar aan de muziek te horen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: De zomer top 500.
6: Nostalgie Plus.
7: Nummer 303.

En dat de verwarming weer opengedraaid wordt daarbuiten, dat weten we ondertussen. Weer een goede ruk naar, wat is het, rechts tot 30 graden, valt nog mee. Hè? We zijn meer gewoon, maar in elk geval blijft warm buiten. Hier is aan Agneta Valtskeug. En kijk eens wie we hier hebben. Mijn man.

Franse chocho hitte van Muriel Dek gecombineerd met Italo Disco. Want ik probeer hier een tune te starten. En voilà, daar is hij, mijn tune. Muriel Dek was dat. Een vrije stem, maar het barstte helemaal los. Ik heb nog twee onvervalste zomerhits voor jou. En daarna is er hier natuurlijk, zoals je van ons gewoon bent, een hele nacht en een hele avond de beste 70s, 60s en 80s muziek. En af en toe zelfs een 90s, als hij bij ons past. Zometeen dus. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Calion. Maar voor dat nieuws nog Bandolero en Paris Latino. En... Hey, viva España! Hier is Samantha!

Goedenavond. De waterstanden in Europa staan laag. Door de aanhoudende droogte dreigt de waterstand van verschillende rivieren te dalen tot een dieptepunt. Bijvoorbeeld in de Rijn in Duitsland. Het water daar staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. En wellicht daalt het niveau deze week nog verder. Dat is een probleem voor de scheepvaart. De transportkosten lopen daardoor fors op. Ook de kwaliteit van het water wordt slechter, wat kan leiden tot blauwalgen en vissterfte. In Spanje is het dodental van de verwoestende brand in de provincie Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw is in het ziekenhuis bijna een maand later overleden aan haar verwondingen. Ze had brandwonden opgelopen op ongeveer 70% van haar lichaam. Bij de brand stierven ook 3 Belgen. De situatie in Frankrijk blijft wel kritiek. In het departement Pyrenee-Oriental is een natuurbrand opnieuw opgelaard. En er is ook een grote heropflakkering van een brand in de Gironde, dicht bij Bordeaux. In Washington zitten de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu samen, al voor de 7e keer op 2 jaar tijd. Het is wel het eerste gesprek sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Netanyahu zei eerder in de pers dat ze de Iraanse nucleaire sites verder zullen aanvallen. Maar Trump is daar niet blij mee en zegt dat Netanyahu zo druk wil uitvoeren op de VS. President Trump zat daarnet ook samen met Oekraïns president Zelensky over de oorlog met Rusland. En voetbal dan. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gattuso op, die zelf opstapte na het mislopen van de kwalificatie voor het WK. Het was al het 3e gemiste WK op rij. Mancini keert nu terug naar de Italiaanse nationale ploeg. In 2021 pakte hij met Italië nog de Europese titel. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Soms wel kans op een onweersbui.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: ZID-Day. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: ZID-Day, ZID-Day.
3: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: ZID-Day, ZID-Day.
3: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID-Day zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: ZID-Day.
3: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Nostalgie Plus.

Goedenavond. De Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zet extra politieagenten in de strijd tegen drugscriminelen na de verschillende schietpartijen afgelopen dagen. Volgens de gemeente gaat het om conflicten tussen criminele drugsbendes. Er komt ook een samenscholingsverbod in de zwaarst getroffen buurten en de gemeente zet in op sociale begeleiding. Gemeenschapswachten en straathoekwerkers zullen meer aanwezig zijn op straat, zodat bewoners hen kunnen aanspreken. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op zijn terras toen hij plots viel. Omstanders probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Na Aalst gisteren start straks een natuurcriterium in Roeselaren in West-Vlaanderen. Het is vooral uitkijken naar Tim Merlier en Remco Evenepoel. De nummer 2 uit de Ronde van Frankrijk, Remco Evenepoel, sprintte gisteren nog naar de zege. Afwachten wat hij vandaag gaat doen. Voor het eerst dit jaar zullen ook G-wielrenners deelnemen aan een Special Olympic Race. Ze rijden op hun eigen fiets een koppeltijdrit met bekende mensen zoals Johan Museo en Geert de Vlieger. En voetbal dan. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gattuso op, die zelf opstapte na het mislopen van de kwalificatie voor het WK voetbal. Het was al het derde gemiste WK op een rij. Mancini is 61 en keert nu terug naar de Italiaanse nationale ploeg. In 2021 pakte hij met Italië nog de Europese titel. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer tot 33 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon, soms wel kans op een onweersbui.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. City Day. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar City Day. Voor alle zitmeubelen moet je bij City Day zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. City Day. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.